gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakken zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Drie kinderen van een gedupeerde van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op RTV Parkstad. Drie kinderen van een gedupeerde van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: ROCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: in actie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

0: Goedemorgen. Ja, nieuwe ochtend begint hoor. Het is, als het goed is, vandaag ook weer een beetje lekkerder qua temperatuur, laten we het hopen. Zomersmuziek heb ik wel voor je. Dit is Outlandish met Aisha. Een hele goede morgen. Kim, staat op.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah.
2: So sweet, so beautiful.
1: Yeah.

Hij deed het op Pinkpop hoor, en dat deed hij heel goed. Guilty, Teddy Swims, en daarvoor hoorde je Can't Touch This van MC Hammer. En ook Lele Kleine en Samuel te zijn erbij. Lekker wat zomer op je radio hoor, hier op RTW Parkstad. Kim staat op, de vroege morgen is begonnen hier op RTW Parkstad. Klingon, daar hoor je nu met Jewel.

We hebben hem natuurlijk ook in de kerstversie. Dit is de zomerversie. Van Heaven, DJ Sammy en Janu featuring Doe. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij. Met daarin onder andere Idali featuring Ronnie Flex en Frenna. En ook Maroon 5 en Kendrick Lamar komen daarin voorbij. Maar eerst even deze 80s classic van Dan Hartman. I Can Dream About You.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een...

0: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomst klaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets, krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets Pallen in Wusselen.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend, en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand in het ziekenhuis. Bij een schietincident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe hij of zij eraan toe is. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De schietpartij in de Rotterdamse Winkelstraat was rond 1:15 vannacht. De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben of beelden hebben van het incident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
12: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
2: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: 69-jarige vrouw uit Bingelrade moet de cel in voor fraude met persoonsgebonden budget. De rechtbank Limburg veroordeelde haar tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank fraudeerde de vrouw bijna 6 jaar lang met PGB-gelden en maakte ze zich daarbij ook schuldig aan valsheid in geschrift. Daardoor kreeg ze ruim 150.000 euro te veel van haar zorgverzekeraar. De voorwaardelijke straf heeft een proeftijd van 3 jaar. Waterschap Limburg verbiedt het halen van water uit beken en sloten vanwege de aanhoudende hitte en droogte. In Noord- en Midden-Limburg geldt het verbod vanaf vandaag 12 uur voor alle teelten. In Zuid-Limburg gaat het vrijdagmiddag in voor niet-kapitaalintensieve teelten. Ook duinen sproeien met beek- of slootwater mag niet. Het waterschap wil voorkomen dat waterpeilen verder dalen en natuur onherstelbare schade oploopt. Het verbod geldt uiterlijk tot 1 oktober met enkele uitzonderingen. Juni 2026 gaat in Limburg de boeken in als uitzonderlijk warm. Volgens Meteo Limburg was het de op één na warmste junimaand sinds het begin van de metingen. Alleen juni 2023 was warmer. De hittegolf drukte zwaar op het maandgemiddelde. In El Haler werd op 26 juni 39,4 graden gemeten. Een nieuw landelijk hitterecord voor juni. Ook de nachten waren opvallend warm en benauwd. Volgens het KNMI duurde de landelijke hittegolf van 18 tot en met 29 juni. De gemeente Heerlen laat het oorlogsverleden van Heerlen en Hoensbroek tijdens de Duitse bezetting onafhankelijk onderzoeken. Bureau Eureka kijkt onder meer naar de rol van het toenmalige gemeentebestuur en burgemeester Marcel van Gunsven bij de onteigening van Joods bezit. Ook mogelijk rechtsherstel na de bevrijding en de houding tegenover Joodse inwoners en andere vervolgde groepen worden onderzocht. Volgens wethouder Theo de Groot draait het om eerherstel. Het onderzoek duurt naar verwachting een jaar. Kerkrade sluit zich erbij aan. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parkstad vriendelijk zomerweer met zon en stapelwolken. Op een lokale bui na blijft het droog. Vanmiddag wordt het 25 tot 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar 12 à 13 graden. Donderdag start droog en vrij zonnig. Later volgen perioden met wat regen. Vanaf vrijdag keert het rustige zomerweer weer terug met veel droge momenten, zon en maximaal tussen 25 en 27 graden.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets, krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets Pallen in Wusselen.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend, en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brand in het Duitse ziekenhuis is inmiddels onder controle. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens het WODC zaten daar veel alleenstaande minderjarige asielzoekers bij. De meeste incidenten waren op de opvanglocatie zelf. Buiten de opvang waren vooral winkeldiefstallen door jonge asielzoekers de meest voorkomende misdaden, aldus het WODC. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen.
8: De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. 7 van hen liggen in het ziekenhuis en 1 van de kinderen is er slecht aan toe. Er zijn 4 verdachten aangehouden, de ouders en de grootouders. De politie denkt dat de 16 kinderen waarschijnlijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een klein kamertje. Ze gingen niet naar school, konden niet lezen en schrijven en sommigen konden niet praten. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt de bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
13: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
13: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had allang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
13: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
12: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterdijk Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Weerplaza.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De gemeenten in Parkstad lopen achter met het huisvesten van statushouders. Volgens nieuwe cijfers van het CBS en een analyse van het ANP moeten de gemeenten samen nog ongeveer 290 mensen met een verblijfsvergunning aan woonruimte helpen. Landgraaf heeft met 79 woningen de grootste achterstand, gevolgd door Heerlen met 75. Ook Simpelveld, Beekdalen, Brunsum, Kerkrade en Voerendaal lopen achter op hun taakstelling. Door het woningtekort blijven veel statushouders langer in asielzoekerscentra, waardoor opvangplekken bezet blijven. Provincies houden toezicht op de uitvoering van de huisvestingstaak. Het overgrote deel van de Limburgse wethouders is man. Nu de meeste nieuwe colleges bekend zijn, blijkt volgens L1 dat ongeveer driekwart van de wethouders mannelijk is. In gemeenten als Roermond, Meersen, Voerendaal en Horst aan de Maas bestaat het wethouderscollege zelfs alleen uit mannen. In Heerlen kwam daar pas na protest alsnog een vrouw bij. Volgens politicoloog Lisa Muge speelt mee dat ook gemeenteraden vaak als scheef zijn samengesteld en dat zorgtaken en vergadertijden vrouwen nog altijd kunnen belemmeren. 8 gezamenlijke onderzoeksteams van Maastricht, UMC en Zuiderland krijgen samen €800.000 subsidie om de zorg in de regio te verbeteren. De projecten richten zich onder meer op digitale zorg, leefstijl, kanker en chronische aandoeningen. Ook wordt gekeken hoe patiënten beter voorbereid een operatie ingaan en daarna sneller herstellen. Volgens Zuiderland is de samenwerking nodig door personeelstekorten en een groeiende zorgvraag in Zuid-Limburg. Technologie en betere informatie moeten zorgverleners ontlasten en patiënten meer regie geven over hun herstel. Dan nog het weer. De donderdag in Parkstad begint droog met zonnige perioden. In het begin van de middag wordt het 23 tot 25 graden. Later raakt het bewolkt en volgen perioden met wat regen. Daarbij staat meer wind dan gisteren, matig uit zuidwest tot west. Vanavond wordt het weer droog en klaart het op. Vrijdag, morgen dus, blijft het droog en vrij zonnig met stapelwolken die later oplossen. Het wordt dan rond de 26 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstow in heel Zuid-Limburg.
2: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets Pallen in Wusselen.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pilot Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
10: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Het nieuwe biljet is makkelijker te gebruiken en het tellen van stemmen wordt versneld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari... toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer in het zuiden en oosten. Eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig

0: in actie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beer.

Ja, en dan moet je eventjes... ik ben met 6 dingen tegelijk weer bezig. Hey, het is de donderdagmorgen 2 juli 2026. Dat betekent dat we die ochtend even helemaal gaan wegwerken. Tot 12 uur ben ik bij je met heel wat lekkers. Even wat rust.

Billie Eilish. Ik weet eventjes niet wat er vandaag allemaal nog gaat gebeuren, maar ik heb gisteren eventjes naar het voetbal gekeken, naar België. Nou, ze mogen blij zijn. Laten we dat gewoon maar zeggen dan, hè. Over Nederland zelf dan ga ik het niet meer hebben. Over Koeman ga ik het ook helemaal niet hebben. Nee, lijkt me geen goed idee. Ik ga dat gewoon niet doen. Ik moet even kijken dat mijn hoofd een beetje fatsoenlijk in beeld zit. Want als ik nu kijk, dan denk ik bij mezelf... hé, ze hebben me de haartjes al geknipt. En ik moet straks weer naar de kapper. Even lekker terug in de tijd naar de jaren 80. Niemand minder dan Frank Boeien en zijn eigen groep. En heeft het over zwart-wit.

Mijn eigen groep, Frank Boeien en Zwart-Wit, daar ging het in over. Goeie tekst eigenlijk wel. Als je goed naar de tekst hebt geluisterd, weet je precies waar het over gaat. Hey, je krijgt wat verzoekjes binnen. Ik krijg één verzoekje binnen van, nou, ga niet zeggen van wie, maar hij gaat zo meteen wel komen. De nieuwe zomerhit schijnbaar, zei je dit. Rutger van Barneveld, daar gaat het dan over. Deze zou ik eigenlijk draaien gisteren al. Heb ik niet gehaald, dus doen we maar vandaag. John Mayer en Heartbreak Warfare.

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Kom binnen.
8: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: De gemeenten in Parkstad lopen achter met het huisvesten van statushouders. Volgens nieuwe cijfers van het CBS en een analyse van het ANP moeten de gemeenten samen nog ongeveer 290 mensen met een verblijfsvergunning aan woonruimte helpen. Landgraaf heeft met 79 woningen de grootste achterstand, gevolgd door Heerlen met 75. Ook Simpelveld, Beekdalen, Brunsum, Kerkrade en Voerendaal lopen achter op hun taakstelling. Door het woningtekort blijven veel statushouders langer in asielzoekerscentra, waardoor opvangplekken bezet blijven. Provincies houden toezicht op de uitvoering van de huisvestingstaak. Het overgrote deel van de Limburgse wethouders is man. Nu de meeste nieuwe colleges bekend zijn, blijkt volgens L1 dat ongeveer driekwart van de wethouders mannelijk is. In gemeenten als Roermond, Meersen, Voerendaal en Horst aan de Maas bestaat het wethouderscollege zelfs alleen uit mannen. In Heerlen kwam daar pas na protest alsnog een vrouw bij. Volgens politicoloog Lisa Muge speelt mee dat ook gemeenteraden vaak als scheef zijn samengesteld en dat zorgtaken en vergadertijden vrouwen nog altijd kunnen belemmeren. 8 gezamenlijke onderzoeksteams van Maastricht, UMC en Zuiderland krijgen samen €800.000 subsidie om de zorg in de regio te verbeteren. De projecten richten zich onder meer op digitale zorg, leefstijl, kanker en chronische aandoeningen. Ook wordt gekeken hoe patiënten beter voorbereid een operatie ingaan en daarna sneller herstellen. Volgens Zuiderland is de samenwerking nodig door personeelstekorten en een groeiende zorgvraag in Zuid-Limburg. Technologie en betere informatie moeten zorgverleners ontlasten en patiënten meer regie geven over hun herstel. Dan nog het weer. De donderdag in Parkstad begint droog met zonnige perioden. In het begin van de middag wordt het 23 tot 25 graden. Later raakt het bewolkt en volgen perioden met wat regen. Daarbij staat meer wind dan gisteren, matig uit zuidwest tot west. Vanavond wordt het weer droog en klaart het op. Vrijdag, morgen dus, blijft het droog en vrij zonnig met stapelwolken die later oplossen. Het wordt dan rond de 26 graden.
10: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Hij werd aangevraagd via de RTV Parkstad app. Dat kan je zelf ook even doen. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes op het groene logootje rechtsonder. En je hebt zomaar de kans om jouw plaatje te laten draaien zometeen. Hey, Rutger van Barneveld was het. En Zwoele Zomernachten. Hoorde ook eigenlijk een videoclip bij. Maar die heb ik vandaag nog niet zo bij de hand. Komt nog goed.

John Waite en I Am Missing You At All. Hey, donderdagmorgen 2 juli 2026, dat is het en vandaag. En mijn vraag is eigenlijk, wat ga je vandaag nu allemaal doen? Moet je werken of heb je vrije vakantie? Laat hem eventjes weten, ga eventjes naar rtvparkstad.nl en stuur me eventjes een WhatsApp. Nu, John.

Ah, het origineel was ook al heel erg lekker. Ik heb het over Johnny Guitar Watson en I Will Mother For You. Deze keer werd het gedaan door niemand minder dan Ben Liebrand en hij maakte er de Go To A Disco edit van. Wel lekker gedaan, hoor. Ik mocht het wel hebben. Zeker een beetje op een zaterdagavond of zo. Een lekker cocktailtje in je hand.

Afkomstig uit Nederland, Davina Michelle. Of Davina Michelle, zo moet je zeggen. Een heartbeat, zo heet het dan. Hij kreeg een leuk appje binnen. Hey Arne, zou je misschien een lekker gouden oude disco-stamper kunnen draaien? Nou, eventjes terug heb. Welke zou je dan graag willen horen? Ja, iets van George Benson. Zeker, geen probleem. Gimme the Night, is die goed genoeg? Ja? Oké, hier is hij dan. George Benson en Gimme the Night.

1980, ja, toen kwam hij met deze plaat uit. Ik heb het over Jaws Benson. En het heet allemaal Gimme the Night. En heeft ermee op nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40, als ik het goed heb. Ik had het je gisteren al gezegd, de nieuwe Rolling Stones. Jealous Lover. Gewoon als primeurtje hier bij jouw nummer 1, RTV Parkstraat.

The Good Old Rolling Stones, afkomstig van zijn nieuwe LP, wat ze hebben gemaakt, of album. En er staat dit nummer op, en dit is uitgebracht als single op dit moment. Jealous Lover, The Rolling Stones.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Zuidpip Marktstad.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De bank rekent op een prijsstijging dit jaar met 3% en volgend jaar met 4%. Volgens de economen remmen de hogere rente en economische onzekerheid de vraag naar koopwoningen flink. Maar het beperkte woningaanbod houdt de prijzen wel hoog. Het overvolle stroomnet blijft volgens de bank een belangrijk obstakel voor de bouw van nieuwe woningen, net als de beleggers die zich terugtrekken. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaya Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens Kallas gaan woorden van veroordeling alleen de aanvallen niet stoppen. Oekraïne meldt dat bij de aanvallen van afgelopen nacht doden zijn gevallen en dat er veel schade is aangericht. Hoe vaker Rusland burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten komen, aldus Kallas. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers van de instelling om het leven. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling was opgenomen. Er bestonden vermoedens dat het meisje aan het shaken baby syndroom zou lijden en daarom was het kind uit huis geplaatst. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Volgens brancheorganisatie BOVAG heeft dat te maken met de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten door het dak gingen. BOVAG zegt dat de Nederlandse kopers van tweedehands elektrische auto's vaak consumenten zijn die aan een andere auto toe waren en gevoelig voor gebruikskosten zijn. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Ah! Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
0: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
6: Dit is het begin.

Ja, ik kreeg een second chance. The Boy Do Nothing, dat was hem allemaal. En daarvoor hadden we niet meer minder dan Sombo. Een homewrecker. Hey, tweede uur is begonnen van Krenen op je apparaat. Donderdag 2 juli 2026. Tot 12 uur ben ik bij je. En we zorgen gewoon dat die donderdagmorgenochtend dat die helemaal weggaat. Misschien kom je je collega wel tegen bij de koffiezetautomaat of zo. Zou zomaar kunnen. Laat me even weten waar het gesprek vandaag over gaat. Ik ben wel benieuwd. En je kan het gewoon eventjes doen via rtvparkstad.nl. Ga eventjes rechtsonder naar het logootje van WhatsApp. En dan laat je mij maar eventjes weten waar jij het met je collega over hebt vandaag. Ik ben wel benieuwd. Mark Knopfler en zijn eigen bandje The Dire Straits. En Do the Walk of Life.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De gemeenten in Parkstad lopen achter met het huisvesten van statushouders. Volgens nieuwe cijfers van het CBS en een analyse van het ANP moeten de gemeenten samen nog ongeveer 290 mensen met een verblijfsvergunning aan woonruimte helpen. Landgraaf heeft met 79 woningen de grootste achterstand, gevolgd door Heerlen met 75. Ook Simpelveld, Beekdalen, Brunsum, Kerkrade en Voerendaal lopen achter op hun taakstelling. Door het woningtekort blijven veel statushouders langer in asielzoekerscentra, waardoor opvangplekken bezet blijven. Provincies houden toezicht op de uitvoering van de huisvestingstaak. Het overgrote deel van de Limburgse wethouders is man. Nu de meeste nieuwe colleges bekend zijn, blijkt volgens L1 dat ongeveer driekwart van de wethouders mannelijk is. In gemeenten als Roermond, Meersen, Voerendaal en Horst aan de Maas bestaat het wethouderscollege zelfs alleen uit mannen. In Heerlen kwam daar pas na protest alsnog een vrouw bij. Volgens politicoloog Lisa Muge speelt mee dat ook gemeenteraden vaak als scheef zijn samengesteld en dat zorgtaken en vergadertijden vrouwen nog altijd kunnen belemmeren. 8 gezamenlijke onderzoeksteams van Maastricht, UMC en Zuiderland krijgen samen €800.000 subsidie om de zorg in de regio te verbeteren. De projecten richten zich onder meer op digitale zorg, leefstijl, kanker en chronische aandoeningen. Ook wordt gekeken hoe patiënten beter voorbereid een operatie ingaan en daarna sneller herstellen. Volgens Zuiderland is de samenwerking nodig door personeelstekorten en een groeiende zorgvraag in Zuid-Limburg. Technologie en betere informatie moeten zorgverleners ontlasten en patiënten meer regie geven over hun herstel. Dan nog het weer. De donderdag in Parkstad begint droog met zonnige perioden. In het begin van de middag wordt het 23 tot 25 graden. Later raakt het bewolkt en volgen perioden met wat regen. Daarbij staat meer wind dan gisteren, matig uit zuidwest tot west. Vanavond wordt het weer droog en klaart het op. Vrijdag, morgen dus, blijft het droog en vrij zonnig met stapelwolken die later oplossen. Het wordt dan rond de 26 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Ja, in de jaren 80 hadden zij lekkere hitjes op hun naam staan. Ik heb het over ABC en The Look of Love. Dat is het dan allemaal. Wat hadden we nog meer ervoor allemaal? Oh ja, George Michael samen met Elton John. Don't Let the Sun Go Down on Me. En we hadden ook nog Ashanti en Foolish. Hey, zometeen komt hij eraan. Ik heb hem al gezien in Studio 1. Maurice Kamelot en het broodje mouw gaat eraan komen. Het lunchprogramma van RTV Parks. En ik spreek je morgen weer voor een nieuwe aflevering van Krijnen op je apparaat. De weekendeditie. Hoi!

0: Terug te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat

0: citylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles.

0: Muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werden in het Zuid-Hollandse Gorkum mensen onder druk gezet om een volmacht af te geven. In die zaak zijn 6 mensen opgepakt. Niet alleen Gorkum wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. Heerma zegt dat in Gorkum duidelijk is geworden dat het systeem goed werkt. Er waren signalen van mogelijk ronselen en er werd aangifte gedaan. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Deze persoon wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad, het veroorzaken van een explosie, vernieling en de verstoring van openbare diensten. De man werd vorig jaar zomer in het Italiaanse Rimini opgepakt. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een grotere Oekraïnse groep die de aanslag op de gaspijpleidingen had voorbereid. Het motief is nog altijd niet bekend. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. In het noorden van de stad stortte een flatgebouw in en mogelijk liggen daar nog mensen onder het puin. Niet alleen in de hoofdstad werden explosies gemeld, maar ook in andere steden zoals bijvoorbeeld Zaporizhia en Kharkiv. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
6: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Kom binnen.
11: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
10: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
10: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Chaos, de ultieme chaos op de radio. En dit heet allemaal Casanova. En welkom bij de lunchshow. Het is 12 uur geweest. Het is donderdag 2 juli 2026 alweer. We danken Arno voor de afgelopen 2 uur. En tot 2 uur is het tijd voor de lunch. Broodje mouw. Op dag 2 van maand nummer 7. Ja, we zitten alweer dichter bij de kerst dan dat we de kerst gehad hebben. We zijn halverwege het jaar, mensen. Oh,

Lekkere plaat deze, heerlijk uit 1975 alweer zeg. 51 jaar oud en nog steeds zo lekker. Hè? One of These Nights, The Eagles op RTV Park zat. Ook Ronnie Flex, Frenna, Popular en Katy Perry met Chain to the Rhythm. Straks 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. Komen al wat leuke berichten binnen via de Park zat. Laat mij even weten als je iets leuks wil horen. Geef het door via de Parkstad WhatsApp. Dan ga ik het zo direct voor je draaien. Hier op RTV

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De Rijksrecherche is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar voormalig Brunsums raadslid Jo Palmen. Hij wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim tijdens een raadsvergadering in december vorig jaar. Volgens burgemeester Wilma van der Rijt noemde Palmen toen informatie uit een aanbesteding waarop geheimhouding rustte. De gemeente deed daarop aangifte. Palmen ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan en stelt dat de door hem genoemde verkoopprijs openbaar was. Het Openbaar Ministerie bevestigt niet of er een strafrechtelijk onderzoek loopt en doet geen inhoudelijke mededelingen. Maastricht-Agen Airport heeft naar eigen zeggen als eerste luchthaven ter wereld een AI-gestuurde CT-bagagescanner in gebruik genomen. Het nieuwe systeem controleert ruim bagage in 3D en moet verdachte inhoud nauwkeuriger herkennen met minder valse meldingen. Volgens de Limburgse luchthaven kan de scanner meer dan 1800 koffers per uur verwerken. Reizigers kunnen binnenkort ook zelf inchecken en bagage afgeven via self-service balies. 3 bemande balies blijven beschikbaar. Het oude systeem was versleten en veroorzaakte steeds vaker storingen. Voor een deel van Zuid-Limburg zijn de nieuwe gemeentefondscijfers al duidelijk. Sittard Geleen, Stijn, Beek en 5 Heuvelland gemeenten krijgen in 2027 samen ruim 11 miljoen euro meer uit Den Haag dan eerder werd verwacht. Het geld komt uit het gemeentefonds, waarmee gemeenten onder meer zorg, jeugd, onderhoud, sport en subsidies betalen. Voor Parkstad en Maastricht staan de bedragen in de landelijke rekenbestanden, maar die zijn nog niet apart openbaar bevestigd in een regionaal overzicht. Tussen Heerlen en Valkenburg rijden deze zomer ruim een maand geen treinen. Door werkzaamheden aan het spoor ligt het treinverkeer daar van 8 juli tot en met 16 augustus stil. ProRail neemt maatregelen tegen dassen die bij Voerendaal schade aan het spoor kunnen veroorzaken. Arriva zet stopbussen in tussen Heerlen en Valkenburg en snelbussen tussen Heerlen en Maastricht. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Fietsen kunnen niet mee in de vervangende bussen. Dan nog het weer in Parkstad. In het begin van de middag wordt het 23 tot 25 graden. Later raakt het bewolkt en volgen perioden met wat regen. Daarbij staat meer wind dan gisteren. Matig uit zuidwest tot west. Vanavond wordt het weer droog en klaart het op. Morgen blijft het droog en vrij zonnig met stapelwolken die later oplossen. Het wordt dan rond 24 tot 26 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

vraag die spreekt u gezagvoerder Maurice Kamelot. Binnen enkele ogenblikken zijn wij de landing in. Over de banen Landgraaf richting Heerlen zijn wij de landing in. En aan de rechterzijde zien we het stadhuis van Heerlen. Kijken we naar beneden, dan zien we daar maat 43. Ik herhaal maat 43. Maurice Kamelot, uw gezagvoerder. Bedankt u voor de gezellige vlucht.

Ik weet even niet meer welk jaar, maar dit was ook een WK volgens mij. Kenaan en Waving Flag. En we zitten natuurlijk midden in dat WK. Hè. Vandaar ik dacht, ach, we draaien nog maar eens even een leuk WK-liedje ook. En volgende week nog, en dan heeft Kamerlot ook lekker vakantie. Heerlijk, nu al zin in. Op de radio ook Sam Fender en Olivia Dean daarvoor. Heerlijk, Rain Me In. Ze komen allemaal binnen. Jullie vragen ze zelf aan, dat doen jullie via de Parkstad. Blijf dat ook doen straks in het volgende uur. Rond 1:30, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit is Bibi Rexha.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst je dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Bij de explosie die op 7 december 2024 plaatsvond, kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. De aanslag was gericht tegen de eigenaresse van een bruidsmodezaak op de begane grond. Deze vrouw was de ex-vriendin van de hoofdverdachte. Later dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. Afgelopen weken werd er verschillende keren door de medewerkers bij de producenten van melkproducten gestaakt. De vakbonden wilden een verhoging van de lonen voor zuivelmedewerkers en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen zich in kunnen vinden. De leden van de vakbonden laten hun licht over het akkoord schijnen voordat het definitief kan worden. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. De aanvallen zouden volgens de burgemeester aan zeker 13 mensen het leven hebben gekost en 86 mensen raakten gewond. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan doelbewust gebouwen waar mensen wonen en de burgerinfrastructuur te beschieten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op...
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
9: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
10: Win jij de allerlaatste tickets?
9: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
11: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
13: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Is Touch Me There, de doorbraak van Treintje en Tjeerd Oosterhuis. Total Touch in 1996 alweer. Vervlogen tijden op RTV Parkstad. Welkom bij deel nummer 2 van de lunchshow. Het is 10:10 geweest, donderdag 2 juli 2026. Gefeliciteerd aan mijn zoon Thibo. Ja, die is vandaag jarig. 14 jaar alweer. Waar is de tijd? Bruno Mars en Cadans hoor je zo meteen na B.

0: Dagen dat ik je vergeet. Bruno Mars hoorde je met Risk It All. Bijna 2:30. Er zijn al wat verzoeken binnengekomen via de Parkstad.
1: What's up?
0: Laat ze ook binnenkomen. Geef ze eventjes door. Stuur ons even een berichtje. Laat me even weten wat je wil horen. Ga ik het zo meteen voor je draaien. Dit is...

0: precies. Daarom, misschien omdat ik er doorheen zit te lullen. Why You Gonna Be So Rude? Beetje vergeten liedje deze. 12 jaar oud alweer. Magic Rude. Op echte V-Parkstad. Ik zie staan Taylor Dane. Can't Get Enough of Your Love. Ik zie Alex Warren klaarstaan. En ik zie King Africa met La Bomba klaarstaan. Je hoort ze zo direct.
1: Hey mom, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Kom binnen.
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De Rijksrecherche is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar voormalig Brunsums raadslid Jo Palmen. Hij wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim tijdens een raadsvergadering in december vorig jaar. Volgens burgemeester Wilma van der Rijt noemde Palmen toen informatie uit een aanbesteding waarop geheimhouding rustte. De gemeente deed daarop aangifte. Palmen ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan en stelt dat de door hem genoemde verkoopprijs openbaar was. Het Openbaar Ministerie bevestigt niet of er een strafrechtelijk onderzoek loopt en doet geen inhoudelijke mededelingen. Maastricht-Agen Airport heeft naar eigen zeggen als eerste luchthaven ter wereld een AI-gestuurde CT-bagagescanner in gebruik genomen. Het nieuwe systeem controleert ruim bagage in 3D en moet verdachte inhoud nauwkeuriger herkennen met minder valse meldingen. Volgens de Limburgse luchthaven kan de scanner meer dan 1800 koffers per uur verwerken. Reizigers kunnen binnenkort ook zelf inchecken en bagage afgeven via self-service balies. 3 bemande balies blijven beschikbaar. Het oude systeem was versleten en veroorzaakte steeds vaker storingen. Voor een deel van Zuid-Limburg zijn de nieuwe gemeentefondscijfers al duidelijk. Sittard-Geleen, Stijn, Beek en 5 Heuvelland-gemeenten krijgen in 2027 samen ruim 11 miljoen euro meer uit Den Haag dan eerder werd verwacht. Het geld komt uit het gemeentefonds, waarmee gemeenten onder meer zorg, jeugd, onderhoud, sport en subsidies betalen. Voor Parkstad en Maastricht staan de bedragen in de landelijke rekenbestanden, maar die zijn nog niet apart openbaar bevestigd in een regionaal overzicht. Tussen Heerlen en Valkenburg rijden deze zomer ruim een maand geen treinen. Door werkzaamheden aan het spoor ligt het treinverkeer daar van 8 juli tot en met 16 augustus stil. ProRail neemt maatregelen tegen dassen die bij Voerendaal schade aan het spoor kunnen veroorzaken. Arriva zet stopbussen in tussen Heerlen en Valkenburg en snelbussen tussen Heerlen en Maastricht. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Fietsen kunnen niet mee in de vervangende bussen. Dan nog het weer in Parkstad. In het begin van de middag wordt het 23 tot 25 graden. Later raakt het bewolkt en volgen perioden met wat regen. Daarbij staat meer wind dan gisteren. Matig uit zuidwest tot west. Vanavond wordt het weer droog en klaart het op. Morgen blijft het droog en vrij zonnig met stapelwolken die later oplossen. Het wordt dan rond 24 tot 26 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Een mooi gezegde, een mooi spreekwoord in Engeland deze. Water Under the Bridge, Adele uit 2016. In de 20 minuten hits op rij ook Alex Warren en Fever Dream. En Taylor Dane hoor je. Can't get enough of your love. Zo direct hier. De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij wilde ik zeggen. Die hebben we gehad. Zo direct hier nog meer goede muziek. We gaan vrolijk verder met het draaien van lekkere plaatjes. Tijdens toch wel wat comfortabelere temperaturen. Maar ik heb nieuws voor je. Het gaat weer omhoog. Ja, straks eind van de week gaan we weer omhoog. En begin volgende week gaan we weer richting die 30 graden, jongens. Ach, man. Harry Styles, In Excess en Duffy hoor je straks na 2 uur. En morgen om 12 uur een nieuwe lunch op Broodje Mouw.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had een lang bescheiden.

0: Met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
0: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets, krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets, Pallen in Wusselen.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Als het RTV Park staat.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en kamper- en caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad Van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Klaar met werken?
2: Autovies.
1: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Carwash keeps you moving.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De Rijksrecherche is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar voormalig Brunsums raadslid Joop Palmen. Hij wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim tijdens een raadsvergadering in december vorig jaar. Volgens burgemeester Wilma van der Rijt noemde Palmen toen informatie uit een aanbesteding waarop geheimhouding rustte. De gemeente deed daarop aangifte. Palmen ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan en stelt dat de door hem genoemde verkoopprijs openbaar was. Het Openbaar Ministerie bevestigt niet of er een strafrechtelijk onderzoek loopt en doet geen inhoudelijke mededelingen. Maastricht-Agen Airport heeft naar eigen zeggen als eerste luchthaven ter wereld een AI-gestuurde CT-bagagescanner in gebruik genomen. Het nieuwe systeem controleert ruimbagage in 3D en moet verdachte inhoud nauwkeuriger herkennen met minder valse meldingen. Volgens de Limburgse luchthaven kan de scanner meer dan 1800 koffers per uur verwerken. Reizigers kunnen binnenkort ook zelf inchecken en bagage afgeven via self-service-balies. 3 bemande balies blijven beschikbaar. Het oude systeem was versleten en veroorzaakte steeds vaker storingen. Voor een deel van Zuid-Limburg zijn de nieuwe gemeentefondscijfers al duidelijk. Sittard-Geleen, Stijn, Beek en 5 Heuvelland-gemeenten krijgen in 2027 samen ruim 11 miljoen euro meer uit Den Haag dan eerder werd verwacht. Het geld komt uit het gemeentefonds, waarmee gemeenten onder meer zorg, jeugd, onderhoud, sport en subsidies betalen. Voor Parkstad en Maastricht staan de bedragen in de landelijke rekenbestanden, maar die zijn nog niet apart openbaar bevestigd in een regionaal overzicht. Tussen Heerlen en Valkenburg rijden deze zomer ruim een maand geen treinen. Door werkzaamheden aan het spoor ligt het treinverkeer daar van 8 juli tot en met 16 augustus stil. ProRail neemt maatregelen tegen dassen die bij Voerendaal schade aan het spoor kunnen veroorzaken. Arriva zet stopbussen in tussen Heerlen en Valkenburg en snelbussen tussen Heerlen en Maastricht. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Fietsen kunnen niet mee in de vervangende bussen. Dan nog het weer in Parkstad. In het begin van de middag wordt het 23 tot 25 graden. Later raakt het bewolkt en volgen perioden met wat regen. Daarbij staat meer wind dan gisteren. Matig uit zuidwest tot west. Vanavond wordt het weer droog en klaart het op. Morgen blijft het droog en vrij zonnig met stapelwolken die later oplossen. Het wordt dan rond 24 tot 26 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets Pallen in Wusselen.
5: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
6: Win jij de allerlaatste tickets?
5: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Wow!
9: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durft er niet in.
9: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Haagse Haga ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen

0: Militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim een derde is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld. Zeven Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De zeven Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. Het weer, overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De Rijksrecherche is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar voormalig Brunsums raadslid Joop Palmen. Hij wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim tijdens een raadsvergadering in december vorig jaar. Volgens burgemeester Wilma van der Rijt noemde Palmen toen informatie uit een aanbesteding waarop geheimhouding rustte. De gemeente deed daarop aangifte. Palmen ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan en stelt dat de door hem genoemde verkoopprijs openbaar was. Het Openbaar Ministerie bevestigt niet of er een strafrechtelijk onderzoek loopt en doet geen inhoudelijke mededelingen. Maastricht-Agen Airport heeft naar eigen zeggen als eerste luchthaven ter wereld een AI-gestuurde CT-bagagescanner in gebruik genomen. Het nieuwe systeem controleert ruim bagage in 3D en moet verdachte inhoud nauwkeuriger herkennen met minder valse meldingen. Volgens de Limburgse luchthaven kan de scanner meer dan 1800 koffers per uur verwerken. Reizigers kunnen binnenkort ook zelf inchecken en bagage afgeven via self-service-balies. 3 bemande balies blijven beschikbaar. Het oude systeem was versleten en veroorzaakte steeds vaker storingen. Voor een deel van Zuid-Limburg zijn de nieuwe gemeentefondscijfers al duidelijk. Sittard Geleen, Stijn, Beek en 5 Heuvelland-gemeenten krijgen in 2027 samen ruim €11 miljoen meer uit Den Haag dan eerder werd verwacht. Het geld komt uit het gemeentefonds, waarmee gemeenten onder meer zorg, jeugd, onderhoud, sport en subsidies betalen. Voor Parkstad en Maastricht staan de bedragen in de landelijke rekenbestanden, maar die zijn nog niet apart openbaar bevestigd in een regionaal overzicht. Tussen Heerlen en Valkenburg rijden deze zomer ruim een maand geen treinen. Door werkzaamheden aan het spoor ligt het treinverkeer daar van 8 juli tot en met 16 augustus stil. ProRail neemt maatregelen tegen dassen die bij Voerendaal schade aan het spoor kunnen veroorzaken. Arriva zet stopbussen in tussen Heerlen en Valkenburg en snelbussen tussen Heerlen en Maastricht. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Fietsen kunnen niet mee in de vervangende bussen. Dan nog het weer in Parkstad. In het begin van de middag wordt het 23 tot 25 graden. Later raakt het bewolkt en volgen perioden met wat regen. Daarbij staat meer wind dan gisteren. Matig uit zuidwest tot west. Vanavond wordt het weer droog en klaart het op. Morgen blijft het droog en vrij zonnig met stapelwolken die later oplossen. Het wordt dan rond 24 tot 26 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden, en dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000

0: meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met de forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde.
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.

Ja, wat een uitspraak van Mr. Bryan Adams. The only thing that looks good on me is you. Nou ja, Alex Warren vooraf met Forever Dream. En daarmee begonnen we dus de middenshow, deel 1, op deze donderdag. Het is alweer 2 juli. Het mooie is, de maandag, de dinsdag, de woensdag zit erop. En we zitten weer lekker in de donderdag.

Janet Jackson en All For You. Natuurlijk de grote zus of de kleine zus van Michael Jackson. Die Michael Jackson is trouwens alweer beroemd met zijn deel 1 van de film. En er zal ook wel binnenkort een deel 2 komen van de film. Maar erin het neefje van Michael Jackson die Michael Jackson speelt. En dat doet hij verdomd goed. Zometeen de spreuk van vandaag. En dan gaat over een motivatiecoach, maar wel de verkeerde. Die hoor je zometeen.

Het is Fleming tezamen met Meteor. En niet nodig. En het is hoogste tijd voor de spreuk van vandaag. Een beetje foutieve spreuk. Maar ja, fout is ook wel eens leuk. Namelijk, mijn koelkast is mijn motivatiecoach. Jouw

0: Ze schijnt een nichtje te zijn van de vrouw met de grote borsten. Dolly Parton, Miley Cyrus en Jolene hoorde je. Zometeen Jos met informatie uit het park zat. En natuurlijk het weer. En je weet het, hij komt eraan hoor. De 20 minuten hit, non-stop en breuteltje vrij. Daarin sowieso Christina Aguilera, Ideally en All Saints, Never Ever. Zometeen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en

0: parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beers.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De Rijksrecherche is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar voormalig Brunsums raadslid Jo Palmen. Hij wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim tijdens een raadsvergadering in december vorig jaar. Volgens burgemeester Wilma van der Rijt noemde Palmen toen informatie uit een aanbesteding waarop geheimhouding rustte. De gemeente deed daarop aangifte. Palmen ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan en stelt dat de door hem genoemde verkoopprijs openbaar was. Het Openbaar Ministerie bevestigt niet of er een strafrechtelijk onderzoek loopt en doet geen inhoudelijke mededelingen. Maastricht-Agen Airport heeft naar eigen zeggen als eerste luchthaven ter wereld een AI-gestuurde CT-bagagescanner in gebruik genomen. Het nieuwe systeem controleert ruim bagage in 3D en moet verdachte inhoud nauwkeuriger herkennen met minder valse meldingen. Volgens de Limburgse luchthaven kan de scanner meer dan 1800 koffers per uur verwerken. Reizigers kunnen binnenkort ook zelf inchecken en bagage afgeven via self-service balies. 3 bemande balies blijven beschikbaar. Het oude systeem was versleten en veroorzaakte steeds vaker storingen. Voor een deel van Zuid-Limburg zijn de nieuwe gemeentefondscijfers al duidelijk. Sittard Geleen, Stijn, Beek en 5 Heuvelland gemeenten krijgen in 2027 samen ruim 11 miljoen euro meer uit Den Haag dan eerder werd verwacht. Het geld komt uit het gemeentefonds, waarmee gemeenten onder meer zorg, jeugd, onderhoud, sport en subsidies betalen. Voor Parkstad en Maastricht staan de bedragen in de landelijke rekenbestanden, maar die zijn nog niet apart openbaar bevestigd in een regionaal overzicht. Tussen Heerlen en Valkenburg rijden deze zomer ruim een maand geen treinen. Door werkzaamheden aan het spoor ligt het treinverkeer daar van 8 juli tot en met 16 augustus stil. ProRail neemt maatregelen tegen dassen die bij Voerendaal schade aan het spoor kunnen veroorzaken. Arriva zet stopbussen in tussen Heerlen en Valkenburg en snelbussen tussen Heerlen en Maastricht. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Fietsen kunnen niet mee in de vervangende bussen. Dan nog het weer in Parkstad. In het begin van de middag wordt het 23 tot 25 graden. Later raakt het bewolkt en volgen perioden met wat regen. Daarbij staat meer wind dan gisteren. Matig uit zuidwest tot west. Vanavond wordt het weer droog en klaart het op. Morgen blijft het droog en vrij zonnig met stapelwolken die later oplossen. Het wordt dan rond 24 tot 26 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Christina Aguilera, Can't Hold Us Down, met Ideally en All Saints. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hits, non-stop in Breuzeltje Vrij. We gaan even snel kijken naar de feitjes. Wat gebeurde op deze donderdag 2 juli? Een tijdje geleden, maar het gebeurde wel op de N300 in de buurt van Hondenbroek. Wat gebeurde er?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Op de N300 en omliggende wegen in Parkstad vinden meerdere ongelukken plaats. Met letsel, hulpdiensten rukken regelmatig uit om aanrijdingen en afsluitingen goed voor elkaar te zetten en soms te voorkomen.

Kristen Bowitt. En Sky on Fire. Vrienden, het zit erop, het eerste gedeelte. Maar ja, je weet het al, deel 2 komt er natuurlijk zo meteen aan. Samen met Pink. En ook Tame Impala. Ja, die hoor je ook zo meteen na 5 uur op de radio. Voor het tweede gedeelte van de middagshow.

0: Kom binnen.
1: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Fresh food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die 21 dagen in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden die op reis waren met het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen kwamen te overlijden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het zou om zo'n 480 meer sterfgevallen gaan. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd.

0: In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. 2 mensen zijn gewond geraakt, 1 persoon wordt nog vermist. 15 woningen in de buurt zijn ontruimd. Het bluswerk is nog niet helemaal gedaan, maar de brand is vrijwel onder controle. In het pand bevinden zich 2 woningen verdeeld over 3 verdiepingen. De brand heeft op alle verdiepingen gewoed, maar sloeg niet over naar de andere panden. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen Hollands zomerweer. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot
1: zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Richard Gere.

Er is Pink op de radio en get the party started. Maar daarvoor Tame Impala. Leuke naam met Dracula. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte van de middenshow op deze donderdag 2 juni 2026. Moet je werken tot, laten we zeggen, 5 uur? Nou, ik zou zeggen in de auto en snel naar huis.

0: Ja, de heupjes van Shakira gingen op en neer tijdens de titelsong van het WK 2026. Dai Dai bij Parkstad. Zometeen natuurlijk de spreuk van vandaag. Heb je hem gehoord in de afgelopen uur? Dan weet je wat het is. Heb je hem niet gehoord? Nou, het gaat over een motivatiecoach, maar dan wel de verkeerde.
1: Tonight, I want everybody, listen, I want you to sway with me.

En natuurlijk een groot applaus voor Tina Turner en David Bowie en Tonight. En daar komt die afdeling, het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag. Mijn koelkast is een motivatiecoach.

0: Rabbit. Heeft me niet meer gebeld, dus ik weet niet of hij nog wat heeft. Maar ja, toch een leuk koppel, hè? Vanessa Paradis en Lenny Kravitz. Be My Baby. Zometeen Jos met het informatie uit Parkstad. En natuurlijk het weer. En de welbekende 20 minuten hit Non-stop en Breudeltje Vrij. Speciaal voor onze buurtjes. Peter Fox, House am Zee. Ook Justin Bieber komt eraan. En Offenbach. Zometeen.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computer. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC, een naam om in uw geheugen te printen.
7: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: De Rijksrecherche is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar voormalig Brunsums raadslid Jo Palmen. Hij wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim tijdens een raadsvergadering in december vorig jaar. Volgens burgemeester Wilma van der Rijt noemde Palmen toen informatie uit een aanbesteding waarop geheimhouding rustte. De gemeente deed daarop aangifte. Palmen ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan en stelt dat de door hem genoemde verkoopprijs openbaar was. Het Openbaar Ministerie bevestigt niet of er een strafrechtelijk onderzoek loopt en doet geen inhoudelijke mededelingen. Maastricht-Agen Airport heeft naar eigen zeggen als eerste luchthaven ter wereld een AI-gestuurde CT-bagagescanner in gebruik genomen. Het nieuwe systeem controleert ruim bagage in 3D en moet verdachte inhoud nauwkeuriger herkennen met minder valse meldingen. Volgens de Limburgse luchthaven kan de scanner meer dan 1800 koffers per uur verwerken. Reizigers kunnen binnenkort ook zelf inchecken en bagage afgeven via self-service balies. 3 bemande balies blijven beschikbaar. Het oude systeem was versleten en veroorzaakte steeds vaker storingen. Voor een deel van Zuid-Limburg zijn de nieuwe gemeentefondscijfers al duidelijk. Sittard Geleen, Stijn, Beek en 5 Heuvelland gemeenten krijgen in 2027 samen ruim €11 miljoen meer uit Den Haag dan eerder werd verwacht. Het geld komt uit het gemeentefonds, waarmee gemeenten onder meer zorg, jeugd, onderhoud, sport en subsidies betalen. Voor Parkstad en Maastricht staan de bedragen in de landelijke rekenbestanden, maar die zijn nog niet apart openbaar bevestigd in een regionaal overzicht. Tussen Heerlen en Valkenburg rijden deze zomer ruim een maand geen treinen. Door werkzaamheden aan het spoor ligt het treinverkeer daar van 8 juli tot en met 16 augustus stil. ProRail neemt maatregelen tegen dassen die bij Voerendaal schade aan het spoor kunnen veroorzaken. Arriva zet stopbussen in tussen Heerlen en Valkenburg en snelbussen tussen Heerlen en Maastricht. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Fietsen kunnen niet mee in de vervangende bussen. Dan nog het weer in Parkstad. In het begin van de middag wordt het 23 tot 25 graden. Later raakt het bewolkt en volgen perioden met wat regen. Daarbij staat meer wind dan gisteren. Matig uit zuidwest tot west. Vanavond wordt het weer droog en klaart het op. Morgen blijft het droog en vrij zonnig met stapelwolken die later oplossen. Het wordt dan rond 24 tot 26 graden.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en onbreuzelvrij.
1: Parkstad.
2: Hier ben ik geboren.

0: tickets auf dem Rasen.
1: Peter Fox en House am Zee. Met daarvoor Justin Bieber met Nicki Minaj. En ook Offenbach met Norma Jean Martin. En Overdrive. Zometeen een feitje het park zat. Wat gebeurde hier onder andere tussen 2023 en het jaar 2025? Dat hoor je nu in de geschiedenis feitjes.
2: The spirit of a people. Yes, we can.
1: Parkstad staat met een programma voor hergebruik van materialen en duurzame stedelijke ontwikkelingen in samenwerking met regionale partners.

Calvin Harris en All Those Promises. Vrienden, zit erop hoor. Veel plezier, zometeen met Ver. En morgen, ja, dan doen we officieel de middagborrel openen. Dan is het vrijdag. En ook het weekend. Kortom, veel te doen morgen tijdens de middagshow. Bis morgen.

0: actie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loots. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen.
2: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands echtpaar, en 10 anderen raakten besmet. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot...
4: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik...

0: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De Rijksrecherche is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar voormalig Brunsums raadslid Joop Palmen. Hij wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim tijdens een raadsvergadering in december vorig jaar. Volgens burgemeester Wilma van der Rijt noemde Palmen toen informatie uit een aanbesteding waarop geheimhouding rustte. De gemeente deed daarop aangifte. Palmen ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan en stelt dat de door hem genoemde verkoopprijs openbaar was. Het Openbaar Ministerie bevestigt niet of er een strafrechtelijk onderzoek loopt en doet geen inhoudelijke mededelingen. Maastricht-Agen Airport heeft naar eigen zeggen als eerste luchthaven ter wereld een AI-gestuurde CT-bagagescanner in gebruik genomen. Het nieuwe systeem controleert ruim bagage in 3D en moet verdachte inhoud nauwkeuriger herkennen met minder valse meldingen. Volgens de Limburgse luchthaven kan de scanner meer dan 1800 koffers per uur verwerken. Reizigers kunnen binnenkort ook zelf inchecken en bagage afgeven via self-service-balies. 3 bemande balies blijven beschikbaar. Het oude systeem was versleten en veroorzaakte steeds vaker storingen. Voor een deel van Zuid-Limburg zijn de nieuwe gemeentefondscijfers al duidelijk. Sittard Geleen, Stijn, Beek en 5 Heuvelland-gemeenten krijgen in 2027 samen ruim 11 miljoen euro meer uit Den Haag dan eerder werd verwacht. Het geld komt uit het gemeentefonds, waarmee gemeenten onder meer zorg, jeugd, onderhoud, sport en subsidies betalen. Voor Parkstad en Maastricht staan de bedragen in de landelijke rekenbestanden, maar die zijn nog niet apart openbaar bevestigd in een regionaal overzicht. Tussen Heerlen en Valkenburg rijden deze zomer ruim een maand geen treinen. Door werkzaamheden aan het spoor ligt het treinverkeer daar van 8 juli tot en met 16 augustus stil. ProRail neemt maatregelen tegen dassen die bij Voerendaal schade aan het spoor kunnen veroorzaken. Arriva zet stopbussen in tussen Heerlen en Valkenburg en snelbussen tussen Heerlen en Maastricht. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Fietsen kunnen niet mee in de vervangende bussen. Dan nog het weer in Parkstad. In het begin van de middag wordt het 23 tot 25 graden. Later raakt het bewolkt en volgen perioden met wat regen. Daarbij staat meer wind dan gisteren. Matig uit zuidwest tot west. Vanavond wordt het weer droog en klaart het op. Morgen blijft het droog en vrij zonnig met stapelwolken die later oplossen. Het wordt dan rond 24 tot 26 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Orientaal en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

0: allemaal uitverkocht.
1: Win jij de allerlaatste tickets?
0: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De Kerkraadse zangeres Emma Kok keert deze maand terug op het Vrijthof in Maastricht tijdens de jubileumconcerten van André Rieu. De 18-jarige artiest is opnieuw te gast bij de 20e editie van de concertreeks. Kok brak wereldwijd door met haar vertolking van Voilà op het Vrijthof. Een optreden dat inmiddels meer dan 114 miljoen keer is bekeken op YouTube. Na een succesvolle solotour denkt ze inmiddels ook aan een internationale carrière. In een interview vertelt Emma daarnaast dat ze opnieuw gelukkig is in de liefde. En dat ze ondanks het recente verlies van haar beste vriendin met vertrouwen naar de toekomst kijkt. Schonk Museum in Heerlen presenteert vanaf deze zomer de grootste overzichtstentoonstelling in Nederland van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Ina van Ziel. De expositie draagt de titel Where Are You From? En is te zien tot en met 25 oktober. De tentoonstelling laat schilderijen, tekeningen en portretten zien waarin thema's als herinnering, kwetsbaarheid en identiteit centraal staan. Daarnaast zijn 15 werken van kunstenaar Ate Haas opgenomen door Van Ziel zelf geselecteerd. Vanwege enkele expliciete afbeeldingen adviseert het museum kinderen alleen onder begeleiding de expositie te laten bezoeken. Kerkrade krijgt een nieuw poppodium. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de komst van Flexiforum Live in het Flexiforum in Spekholse Heide. De gemeente stelt €200.000 beschikbaar voor de technische en logistieke inrichting van het podium. Een aparte stichting gaat het poppodium exploiteren. Flexiforum Live moet een laagdrempelige ontmoetingsplek worden voor live muziek, podiumkunsten en talentontwikkeling. Jongeren en lokale artiesten krijgen er de kans om ervaring op te doen, zowel op het podium als achter de schermen. Volgens de gemeente versterkt het initiatief het culturele aanbod in Kerkrade. De gemeente Landgraaf heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad benoemde deze week 6 wethouders van de coalitiepartijen GBBL, CDA en VVD. Tijdens de raadsvergadering was er kritiek vanuit de oppositie op de uitbreiding van 5 naar 6 wethouders. Volgens de coalitie gaat het om een beperkte uitbreiding van 0,6 voltijdsfunctie. Tegelijkertijd presenteerde het nieuwe college het coalitieconvenant. Daarin staan onder meer betaalbaar wonen, leefbaarheid, zorg, veiligheid, duurzaamheid en gezonde gemeentefinanciën centraal voor de komende bestuursperiode. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond wordt het weer droog en klaart het op. Morgen blijft het droog en vrij zonnig met stapelwolken die later oplossen. Het wordt dan rond 26 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Kom binnen!
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: ROCKMART.nl

0: high-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Fresh fruit, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Lindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Lindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Park.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
10: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: verdikkeme. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?

0: Jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.
2: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalf Heusterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

0: naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Broodje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
0: Mmm!

0: darkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulp.

0: niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar één centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Ook bijna afgelopen. Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht.

0: instroom doet voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thielen niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar één centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een Airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. Airco-solarparkstad.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
1: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro... en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.